0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghettifestijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goeienacht.

Luister nu naar Tros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Tros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM. Goeienacht.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

Campus FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM. Goedemorgen. 105.5.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna, die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Bijna alle migranten die Ceuta waren binnengedrongen zijn weer teruggekeerd naar Marokko. Dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. De afgelopen dagen hadden zo'n 60.000 mensen het Spaanse Ceuta bestormd, dat Spaans gebied op het Afrikaanse continent. Migranten hoopten zo de zee over te steken en Europa binnen te geraken. Journaliste Tessa Rens volgt het.
4: En de reden die veel van die migranten geven is dat het toch niet helemaal was wat ze verwacht hadden. Ze hadden op sociale media de indruk gekregen dat ze daar goed zouden.

0: opgevangen, dat ze ook snel asiel zouden kunnen krijgen. Maar dat bleek dus niet het geval en daarom keren velen nu terug.
1: In alle chaos kwamen ook 57 mensen om het leven. In Napels in Italië was er gisteravond een aardbeving. Die had een kracht van 4,7, dat meldden de lokale autoriteiten. Op verschillende plekken viel de elektriciteit uit en het trein- en metroverkeer werd stilgelegd. Volgens de brandweer raakten verschillende gebouwen beschadigd en voorlopig is er sprake van 8 lichtgewonden. Volgens de Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit in de regio. En Union heeft de Supercup gewonnen. De traditionele opener van het nieuwe voetbalseizoen, zeg maar. De landskampioen Club Brugge tegen de bekerwinnaar Union. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. Toch vond clubspeler Hans van Aken zijn ploeg sterker.
2: Nu had je Union gewoon 90 minuten lang eigenlijk domineert. Alles zat eigenlijk goed in deze wedstrijd. Maar je moet hem gewoon in 90 minuten afmaken. En dat hebben we een beetje nagelaten. En dan weet als je penalty's ingaat dat er iemand uiteindelijk de pineut moet zijn. En jammer genoeg zit hij vandaag aan onze kant.
1: Eerst grijs, later meer zon bij maxima tot 27 graden. Ook zondag en maandag droog en zonnig bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: een hele goede morgen. We zijn vandaag zaterdag 1 augustus. Ja, we kappen de vakantie in twee. Hè? Chris van Dijk met zijn vroege vogels hier bij Pros FM. Zo vrienden, we gaan hele leuke muziek op jullie loslaten op deze zaterdagmorgen.
1: Goedemorgen schat.
2: Radio Pros.
1: Kopje

Ja, we zijn vertrokken. Hè? Hele leuke muziek hier op de radio. Chris van Dijk met zijn Vroege Vogels. Dat op zaterdag 1 augustus allemaal. Hè? De Woonboot, Stef Eckel. Goeiemorgen.

plotseling Nelis. Kijk nou eens leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de rond.

brokken. Daar stopten ze heel vakkundig het lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen, want de stof van de clubjes zag blauw van de drek.

Zo draait de muziek van Rudy Mijns, hè? En La Dolce Vita. En dat hier allemaal bij Pros FM. Dit is de Engelbewaarder van

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Puls FM
4: 105.5 107.1 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Elke zaterdag en zondag bij Radio Pros. Vroege Vogels. Met Chris van Dijk.

Ja, wie doet er van de week de strak? Tino was dat hier bij Pros FM. We gaan even wat zachter aan gaan doen. Claude en Amor. Goedemorgen vrienden, Chris van Dijk met de Vroege Vogels hier.

Ja, we draaien eerst onze supertip, hè? Nico en Mama Maria. Blijf nog even hier. Hier is Bazaar en Guusje. We gaan even terug naar het jaar 1978. Tol Hansen, Big C.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
3: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
2: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
3: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
2: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
3: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.

Ja, dat was Jonathan, hè. Maak jij me wakker. Zo, vrienden, ik ben er straks terug na het tijd zijn van 8 uur, hè. Maar eerst, ik doe mijn ding. Wim Lies. En blijven luisteren, hè. Vroege Vogels, hier bij Pro FM. Met Chris van Dijk op zaterdag 1 augustus.

0: Luister nu naar Tros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Tros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Tros FM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: Zin in een terrasje deze week? Zak dan zeker af naar Zomerbar Bloem in Aalst. Vanaf vandaag tot en met zondag kan je er elke middag vanaf 2 uur terecht. Je vindt deze gezellige pop-up op het Bleekveld in een prachtige groene oase vlakbij het centrum. Ideaal voor een ijskoude cocktail, een lokaal pintje of een relaxte middag met de kinderen. Vrijdag en zaterdag blijft de bar open tot 1 uur 's nachts. En we blijven in Aalst, want er is eindelijk nieuws over de levensgevaarlijke Haringrotonde. Dit beruchte knooppunt staat al heel lang bekend als een gevaarlijk zwart punt waar fietsers dagelijks angst weten uitstaan. Maar er is beterschap in zicht. Vanaf september starten de concrete plannen om de rotonde volledig en veilig te herinrichten. Lokale verenigingen hopen alvast op fietstunnels om de zwakke weggebruiker helemaal te scheiden van het drukke autoverkeer. De aanpak start dus dit najaar. En we schuiven direct door naar het echte werk tegen Dilbeek, want deze week maken ze zich in Schepdaal op voor het gezelligste feestje van de regio. Blues by Jospop. Vanaf vrijdag staat het Weideduveltje daar weer helemaal centraal. Het lokaal muziekfestival trapt het weekend af met een stomende afterwork vanaf 5 uur. En op zaterdag en zondag barst het feest pas echt los met een hele race top DJ's. De ideale plek in het Pajottenland om met een frisse pint of glas wijn tussen de bluesen te genieten van steengoeie beats en die typische relaxte festivalsfeer.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

Zo, welkom vrienden in het tweede gedeelte van Vroege Vogels. Er hangt iets in de lucht, hè. Amore, Corrie, Konings. Als een meeuw in de wind. Robert Pater gaat het ons allemaal vertellen. Goedemorgen, Chris van Dijk met Studio NL hier bij Pros FM.

Ja, we blijven gezellig muziek gaan draaien. Maar toch blijf je me trouw. Jagino Wagner hier bij ProZFM Mexico. Dit is voor jullie, Gerard Joling. Goedemorgen.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst. Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Elke zaterdag en zondag bij Radio Pros. Vroege Vogels. Met Chris van Dijk.

Ja, dit was de Frank Boeijengroep, hè. En we kennen ze wel, hè. Zwart of wit, zwart-wit. En hier is Super Supersonisch. Job op de radio. Goedemorgen, wakker worden.

work, mate. Bart Herman was dat, hè, met de dame blanche of crème brûlée. Maar ik heb liever, ja, een koep karamel natuurlijk. Hè. Breek uit jezelf. Wim de Kranen gaat ons vertellen wat dat allemaal is. Hè. Welkom vrienden, Chris van Dijk hier met ja, Vroege Vogels. Dat hier op zaterdagmorgen 1 augustus. Goedemorgen en word wakker.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

Ja, we hebben afgelopen week toch wat gezweterig. Ja, het belooft iets minder te worden. En dit was René Schuurmans en Stop de Tijd. Hè. Een meisje van 16. We gaan even terug naar de jaren 60. En dat meer bepaald 1966. Boudewijn de Groot.

zolang er dromen zijn van elke talman. Zo vrienden, ik neem afscheid van jullie. Ik ben hier straks terug bij tussen 2 en 4 met Studio NL. En natuurlijk morgen vroeg met Vroege Vogels tussen 7 en 9. Ik wens jullie nog veel luisteren met de volgende collega's van Ontbijt Radio. Jan Bakker en ja, een gast DJ, hè. Bellen kan 070 22 22 50 of reageren via onze app natuurlijk. Zo, graag tot deze namiddag en blijven luisteren.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Opnieuw een schietpartij in Anderlecht. Daarbij raakte een man gewond. Hij werd met een schotwonde in zijn been naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zat de man in zijn auto toen die werd beschoten. Over een verdachte of een motief is nog niets bekend. Het onderzoek loopt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn gisteravond honderden actievoerders samengekomen bij de Marokkaanse ambassade. Dat doen ze na alles wat er in Ceuta gebeurde, dat Spaans gebied in Afrika, dat grenst aan Marokko. De afgelopen dagen waren tienduizenden mensen Ceuta binnengedrongen via Marokko. Migranten wilden daarna proberen om de zee over te steken en Europa binnen te geraken. Maar dat is niet gelukt. De meeste zijn al teruggekeerd. 57 mensen overleefden de chaos niet. Verschillende lidstaten willen strengere grenscontroles. Journalist Robin Ramakers.
4: Spanje zet intussen alles op alles om Europa gerust te stellen en te zeggen dat ze de situatie onder controle hebben en dat niemand in staat is om deze zeestraat naar het Spaanse vasteland en verder naar de Europese Unie. Om die over te steken zonder dat ze over de juiste papieren beschikken. Spanje spreekt zelfs over bewuste paniekzaaierij in Europa.
3: Maandag komen de ambassadeurs van de Europese Unie samen voor een spoedoverleg. In Napels in Italië zijn 21 gewonden gevallen bij de aardbeving daar gisteravond. Die had een kracht van 4,7. Verschillende gebouwen raakten beschadigd en in meerdere wijken viel de elektriciteit uit. Het trein- en metroverkeer werd ook stilgelegd. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat het WK dan toch niet verkopen na alle kritiek op die plannen. FIFA-baas Gianni Infantino wilde de commerciële rechten van het WK verkopen aan privé-investeerders. Maar dat leidde tot veel protest. De Europese voetbalbond UEFA dreigde er zelfs mee het volgende WK te boycotten door geen Europese landen te sturen. De FIFA bevestigt nu via het sociale media dat het zijn plannen daarom schrapt. Bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen van landskampioen Club Brugge, de klassieke opener van het nieuwe seizoen. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het nog 1-1 gelijk. Union-trainer David Hubert.
5: Wij willen meedoen voor de prijzen en op het einde van het seizoen. En als je dan je seizoen kan inzetten met een eerste wedstrijd met een prijs. Ten eerste, dat is je eerste competitieve wedstrijd. Dus altijd interessant hoe hij daarmee gaat om kunnen. En tegelijkertijd is dat gewoon de toonzetten van oké, jongens, dit is wat we willen. Dat heeft waarde en dat is voor mij symbolisch, maar wel een belangrijke.
3: Het was al de derde keer op rij dat Union en Club de Supercup tegen elkaar speelden. Union won die al 2 keer. Eerst nog grijs, later meer zon bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
7: ProsFM.
8: Goeiemorgen.

0: Bijzondere goedemorgen. 8 minuten over 11 geworden. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Ja, jij bent ook vandaag eens vroeg uit
1: ja,
0: de veren.
1: Ik ben een vroege vogel. En de vogeltjes fluiten altijd heel vroeg in de morgen.
0: Alleen vooruit, je hebt me daarnet verteld dat we toch wel soms even durft doorslapen.
1: Ja, ik ben toch wel, ja, toch de meeste dagen van de week ben ik toch wel de late, vogel.
0: Maar vandaag heb ik u wakker gestuurd.
1: Ja, ik ben echt, ik ben er nog niet van bekomen eigenlijk.
0: Welkom hier in Ontbijt Radio.
1: Welkom. Ja,
0: we zijn trouwens niet alleen, want we hebben meteen iemand aan de lijn. Dag Frans.
2: Dag Jan en dag Bart.
0: Ja, je bent er vroeg bij, man. Ik moest me echt gaan haasten.
2: Ja, ik ben een vroege vogel. Ik was
0: een vroege, vogel. Dat zijn jullie allemaal vroege vogelden.
2: Ja, ik ben allemaal een vroege vogel.
1: Vroeg opstaan altijd.
0: Goedemorgen Frans, wat een kunnen plezieren.
2: Ja, het wordt vandaag weer warm. Heel de week dat we vandaag.
0: Ja, het wordt weer zo'n warme, zwoele dag, Frans.
2: Ja, voor mij is dat echt niet goed. Ik kan er niet goed tegen.
0: Nee, dat is waar. Maar ja, we gaan nog niet echt boven de 30, denk ik.
1: Maar volgende week wordt het iets frisser. Ja. Het
0: wordt iets frisser, voilà. Ja. Onze weerman
1: heeft het gezegd.
2: Gisteren heb ik een paar goede wijntjes gaan drinken en een beetje gaan spelen.
0: Ah, maar dat telt. Genieten van het leven, Frans. Genieten van het leven, man.
2: Ja, dat moet.
0: Ja, dat moeten we zeker en vast doen.
2: Ja, we leven maar één keer, hè.
0: Ja, zeg maar eens, voor wie wil je de groeten doen?
2: Voor jullie beiden.
0: Dank u.
1: Dank u wel.
2: Voor mijn broer Dolf en Anja.
0: Ja.
2: Voor Jan en Frida.
0: Ja.
2: Voor Geert en Linda.
0: Mm-hmm.
2: Voor, die naam is vergeten. Die naam van Kevin, mag ik ook niet vergeten.
0: Ja. Maar hij slaapt nog, zo kan ik wat.
2: Ja, was op. En ik zal zeggen om een allerluisterende medewerker van Radio Prof.
0: Ja, dankjewel Frans. Mag ik
2: niet vergeten.
0: Ja, dankjewel Frans. Ja, je hebt de plaats gevraagd van je broer.
2: Ja, darling, hè.
0: Ja, dat hebben we voor u klaargezet, Frans.
2: Oké, bedankt Jan.
0: Ja, bedankt voor het bellen, hè, Frans.
2: Ja, graag gedaan. Dag.
0: Ja, zo eenvoudig. Je zit hier in een bijdrage tussen maar 9:10. En we hebben onze eerste aan de lijn al gehad. Je belt ons op 070-22-52.
1: Heel veel vroege vogels.
0: En natuurlijk, je kan ook sturen via de Radio Pro's app. Deze werd eraan gevraagd door onze Frans. Sir Rudolf Stevens met Darling.

0: Deze werd aangevraagd door Rudolf Stevens. Ja, darling. Aangevraagd door zijn broer Frans. Je kan steeds bellen op 070 22 22 50. Of natuurlijk een bericht sturen via de Radio Pro Zapp. Het is vandaag het moment hier in Den Draad om hoe Mini Rock dit jaar dus met een grotere tent gaat terugkeren naar zijn roots. We hebben hier al heel wat grote artiesten gehad, maar met wisselend succes.
1: We keren terug naar wat de basis van Minirock ooit was. Het festivalterrein van Minirock in het Oost-Vlaamse Denderhoutem zal zaterdag, dus vandaag, een stuk anders aanvoelen dan andere jaren. Het hoofdpodium is namelijk verhuisd naar een tent die nog groter en hoger is dan de voorgaande jaren. We willen de focus leggen op rockbands en DJ's, aldus de organisatie. Die vertelt wat ze geleerd heeft uit voorgaande edities en welke muziekgenres ze vooral wil aanspreken.
0: We gaan terug naar 1968, hier bij Radio Pros. The Golden Earring is dit. Dang dang, dikke dik, dang dang. Bel ons en je kans bellen op 070 22 22 50.

0: beste radio oldies hier bij Radio Bros. De Golden Earring met Dang Dang, dikke dikke, Dang Dang.
1: Dat is al een oudje, hè, van 1968. Ja.
0: En dat klinkt leuk. Klinkt leuk, maar
1: Dang Dang Dong, dingie dang.
0: Maar we hebben toch wel vandaag een heel moeilijke opdracht. We moeten de mensen uit hun bed gaan krijgen. Zaterdag, hoe doe je dat er gaan slaan?
1: Dat is een moeilijke opgave.
0: Hoe moet je dat gaan doen?
1: Hoe moet je dat doen? Misschien door de luisteraars wat warm te maken bij dit warme weer.
0: Warm maken bij dit warme weer. Lijkt me geen goede dag, Bart. Nee. Laat het zitten, man.
1: Maar we kunnen ook kaarten

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Pulse FM.
5: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Ontbijtradio.
7: Dit is de zomer van Radio Pros.

0: vakantieradio bij uitstek. Ja, Lins, hè. Staat ook momenteel in de Vlaamse Super 15. Dat met zon, zee en strand.
1: Goeie, we hebben nog een verzoekje binnengekregen van Molly. Goedemorgen, Jan Bakker en Bart. Graag een plaatje van John Spencer. Maar ja, dat voor jullie, Nancy en Jos, Sylvieke, Johan en Frida, zus Marijke, Jacqueline, Frans en vrouwtje en al die luisteraars een fijne zaterdag gewenst. En knuffel erbij.
0: En een knuffel naar, terug naar Molly natuurlijk. Ja, de mensen kunnen nog steeds hun plaat aanvragen.
1: Ja, die kunnen nog altijd bellen op 070 22 22 50.
0: En we hebben natuurlijk onze radiopro's. Je kan ons een bericht gaan sturen. Deze werd eraan gevraagd. Een flinke rock and roll hier.

0: Dat jullie nog niet uit jullie bed gedonderd met deze rock'n'roll. John Spencer in de tijd van de rock'n'roll, aangevraagd door Molly. Wie is die toch? Ja, die jonge man die de 79-jarige vrouw ging redden uit die drassige poel daar in Aalst. Ze hebben trouwens niet de tijd gehad om hem te gaan bedanken.
1: En die drie vriendinnen uit het Oost-Vlaamse Aalst zijn dus op zoek naar een jongeman die woensdagnamiddag een 79-jarige vrouw gered heeft uit een drassige poel ter hoogte van het melkhuisje. De vriendinnen waren daar iets gaan drinken na een wandeling, maar toen de vrouw naar iets wilde gaan kijken, kwam ze ten val en kon ze niet meer zelfstandig rechtstaan. We hadden de kracht niet om haar te redden, maar gelukkig was de man er om ons te helpen, vertelt die vriendin Machtelt. Hij mag nu de erkenning krijgen voor zijn heldendaad.
0: Zij verdienen zeker en vast een medaille om deze vrouw gaan te redden. Corrie Konings, ik krijg zo'n heel apart gevoel vanmidden. Je kan ons bellen op 070 22 22 50 of stuur ons een bericht.

0: Ja, lijkt me wel zo'n MeToo-verhaal, nietwaar? Ja, Corrie Konings krijgt zo'n heel apart gevoel van binnen.
1: Een apart gevoel en dat apart gevoel wordt nog een beetje opgewarmd.
0: Ja, het kan van de honger zijn ook, hè, Bart? Ja, zo'n beetje mosselen en stofvlees.
1: Ja, dat kan altijd terug doen.

0: telefoonbart. Okay. Ja, zo'n goeie hebben wij nog niet gehad, dat zeker en vast tegen die bedoeld. Geen probleem. Laura Lynn en Matthias Lens met...
1: telefoon gaat.
0: U hoort Kusjes Dans. Le Gainer 79. I Will Survive. I was

0: zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Ja, daar hoort zo ook zo'n dansje bij. Ken je niet,
1: ja, zeggen? Ja, maar? Het is een typisch dansje. Ja.
0: PSI met Gangnam Style. We hebben nog een verzoekje binnengekregen via de radioprocent.
2: Ja, we hebben een verzoekje binnengekregen van Anne. En zij had graag een verzoekje voor alle luisteraars. Mensen die naar Radio Pros luisteren. En ze had graag de nummer gewild van Sam Horris. En Rak, zijn nieuwste.
0: Dat is zijn nieuwste. Het is trouwens ook de kanshebber van de zomerhits.
2: Van de zomerhits, ja.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, raak!

0: Als een basketstofkus na het gras is deze de nieuwe van Sabores. En dat is met Rak hier bij Radio Pros. Hier twee draai.
1: En we hebben ook een Matthias Reim in de aanbieding. Het is een Duitse versie. Verdammt, ik liep dich. Ik heb

0: Matthias Rijn hier bij Radio Bros op 107.1, 107.5 en natuurlijk 105.5. Je hoorde Matthias Rijn met Verdamd, ik liep dich. We hebben nog een verzoekje binnengekregen.
1: Ja, we hebben een verzoekje binnengekregen van Raf Vermoezen. Goedemorgen Jan en Bart. Fijne zaterdag graag. Graag de Sunsets met Dit is de allereerste keer. En dit voor jullie Peter, Els, Emma, Ed, Anne, Johnny, Heidi, Peter, Monsieur, Johan en zijn vrouw uit Herzelen, Molly, Jacqueline en iedereen die luistert. Nog een fijn programma.
0: Dankjewel, Raf. Ja, dit zijn de Sunsets. Ook heel speciaal voor Chris van Dijk als de vroege vogel. Ja, het is

0: Ja, Rofke, het moet wel zware koffie geweest zijn deze ochtend.
1: Ja, inderdaad. Zware thee, denk ik, voor deze morgen.
0: Ja, onze Raf die de Sunsets kan aanvragen met zijn allereerste keer. Ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Deze klinkt ook wel bekend in de oren.
1: Ja, het is een beetje... Dat is ook straffe koffie, volgens mij.
0: Ja.
1: Espresso macchiato.
0: Espresso macchiato? Dat is zware koffie, inderdaad. Hier is Tommy Cash.

0: macchiato.
1: Ja, bijzonder lekker espresso macchiato.
2: Ja, op deze zaterdagmorgen. Je kan nog altijd bellen, natuurlijk, in het volgende uur. Want we gaan zo stilletjes aan naar de klok van 10 uur. En dat kan op 070-22-2250.
1: En natuurlijk kun je een bericht gaan sturen via de Radio Proza app. Dit eerste gedeelte gaan we afsluiten. Strakjes, na 10 uur, zijn we samen met jullie.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros. ProsFM.
2: Regionaal nieuws.
3: Zin in een terrasje deze week? Zak dan zeker af naar Zomerbar Bloem in Aalst. Vanaf vandaag tot en met zondag kan je er elke middag vanaf 2 uur terecht. Je vindt deze gezellige pop-up op het Bleekveld in een prachtige groene oase vlakbij het centrum. Ideaal voor een ijskoude cocktail, een lokaal pintje of een relaxte middag met de kinderen. Vrijdag en zaterdag blijft de bar open tot 1 uur 's nachts. En we blijven in Aalst, want er is eindelijk nieuws over de levensgevaarlijke Haringrotonde. Dit beruchte knooppunt staat al heel lang bekend als een gevaarlijk zwart punt waar fietsers dagelijks angst weet uitstaan. Maar er is beterschap in zicht. Vanaf september starten de concrete plannen om de rotonde volledig en veilig te herinrichten. Lokale verenigingen hopen alvast op fietstunnels om de zwakke weggebruiker helemaal te scheiden van het drukke autoverkeer. De aanpak start dus dit najaar. En we schuiven direct door naar het echte werk tegen Dilbeek, want deze week maken ze zich in Schepdaal op voor het gezelligste feestje van de regio. Pelouse by Jospop. Vanaf vrijdag staat het wijde duveltje daar weer helemaal centraal. Het lokaal muziekfestival trapt het weekend af met een stomende afterwork vanaf 5 uur. En op zaterdag en zondag barst het feest pas echt los met een hele race van top DJ's. De ideale plek in het Pajottenland om met een frisse pint of glas wijn tussen de pelouzen te genieten van steengoeie beats en die typische relaxte festivalsfeer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio Pros, oldies en zoveel meer.
2: ProsFM.
4: Goedemorgen.
5: Ontbijtradio.
4: Radio Pros, zomer erop los.
6: Let's go.
7: Papa,
6: it's now or never. I love you.

0: Een bijdrage op zaterdag, welkom in het tweede gedeelte.
1: Tweede gedeelte, welkom.
0: We zijn er weer helemaal klaar voor. Ja. Hij die het Eurosong volgens mij toch wel gewonnen heeft. Want, ja, heeft de meeste platen verkocht. De
1: meeste platen verkocht. Maar intussen is het misschien een Eurobompa geworden.
0: Een Eurobompa. Nu worden Joost met Europapa. Ja, de verzoeken die mogen nog steeds binnenkomen. Natuurlijk via 070 22 22 50 of via de Radio Prozep.
1: Ja, zo is er een verzoekje binnengekomen van Corine uit Brakel. En die deed de groeten aan de thuisverpleger Davy en zijn ganse team voor de goede zorgen. En ze had graag een plaats aangevraagd van Danny de Rover.
0: Hier is Danny de Rover. Danny de Rover, ja. Met Jessica. Ja. Zo moet het gaan wezen. Heel speciaal voor Corine daar in Brakel.

Deze plaat dan voor het verplegend personeel. Jessica. Om een dankwoord. Ja, Danny de Rover en dat met Jessica. Natuurlijk kunnen jullie bellen op 070-22-2250. De lijnen die staan helemaal open. Voor jouw groeten en verzoeken hier in Ontbijt Radio. Zon schijnt, er is leuke muziek op de radio. Wat willen mensen nog meer? We gaan terug naar 1975. Dit zijn de Golden Oldies. Sweet met Fox on the Run.

0: Ik hoor nu vele mensen gaan roepen, kijk, dat is uit mijn jonge tijd. Ja, dat is waar. Ik ben terug naar 75. Ja, daar gaat de telefoon weer. Ja, Fox on the Run is hier redelijk druk vandaag. Dus we kregen nog een groetje binnen van Frida en Johan uit Herzelen.
1: Ja, dag Jan en Bart. Graag het plaatje van Anja Jelles en de Vlaamse Twist. En dit plaatje voor jullie, Molly en Marijke, Sylviken, Raf, Ad, Ann en Ed, Gerrit en Linda, Rudolf en Anja, Fransken en vrouw DJ Luc en Ann. Het is een hele boterham. En het prosteam en alle luisteraars een fijne zaterdag toegewenst.
0: Een fijne zaterdag, Frida en Johan uit Herzelen. Jullie vroegen deze plaat aan van Anja Jelles. Niet de soep is aangebrand. Nee, hoor. Deze.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Puls FM.
4: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
3: Puls FM.
4: 105.5, 107.1, 107.5.

0: Ja, we moeten toegeven, deze wordt gewoon grijs gedraaid overal.
1: Ja,
0: ja. Ja, Marco Schuitmaker, ik kan u niet meer horen, man. Vazie. Afgesloten. Hopla, buiten daarmee. Wat gebeurt er als je zo'n hete aardappel in je mond steekt?
1: Ja, dan kan je haast niet meer praten.
0: Ja, dan krijg je...

0: Ja, uiteindelijk meer dan één steek los in de bovenkamer. Klinkt wel leuk, hè, Bart?
1: Klinkt leuk. Veel gas geven.
0: Ja, Daddy Yankee met Gasolina. Jouw groeten en verzoeken zijn nog steeds welkom. En we moeten nog een plaat gaan draaien, of meerdere zelfs.
1: Ja, we moeten dat inderdaad nog doen voor Erna uit Herzelen. En die had graag een verzoek, een groet, de groetjes overgemaakt voor de schoonzus Celeste, haar overburen. Een gelukkige verjaardag van Wiltura. Hartstikke bedankt.
0: Een gelukkige verjaardag. Klinkt door anders dan die Yankee, hè?
2: Ja. Ik weet dat jij vandaag verjaart, dus heb ik voor een cadeautje gespaard. En nu wens ik jou een gelukkige

0: verjaardag.
1: Een gelukkige verjaardag voor Celeste. Dat werd aangevraagd vanwege de schoonzus.
2: De schoonzus Erna.
1: Schoonzus Erna, zo moet het wezen. Wilt u haar met een gelukkige verjaardag? Super tip van deze week. Nico met Mama Mama Mia Maria.

0: Ja, op zijn blote knieën zit hij te roepen.
1: Mamma Mia Maria.
0: Voilà, mama Mia Ria. Je hoort Nico.
2: Ja, zeg Jan, hoe gaat het met jou?
0: Ja, zo bij man. Alles gaat goed en zeker op een zaterdag voormiddag.
2: Daarom draaien we de shorts van...
0: Come on, ça va. Je kan ons bellen. 070 22 22 50.

0: Toen dit werd uitgebracht, werd het zelfs een paar weken een hit in Frankrijk. Je gelooft het niet. De Charles en dat met Come On, Ça Va.
1: Ja, en met Jacqueline, hopelijk zal het ook wel goed gaan. Goedemorgen, graag een liedje van Laura Lien. En je doet de wolken verdwijnen. Laat voor de... En laat... Voor de zon voor jou schijnen, voor Molly, voor Rafken en Etje en Chrisken en ook voor jullie en voor Julie en voor het ganse team van Radio Pros en de groetjes van Jacqueline.
0: Groetjes terug, Jacqueline, vanwege het ganse Radio Pros team. Fijn dat je erbij bent. Laura Lin met Jij doet de wolken verdwijnen. Je kan ons nog steeds bellen op 070 22 22 50 of je stuurt ons een berichtje hier naar de studio. Jij doet de wolken verdwijnen, Laura Lin.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Ontbijtradio. Radio Plus. Zomertroplos.

0: Rob, begint wel al een klein beetje een omstreden plaat, toch wel? Ja, je broer met een kind van de duivel.
1: Ja, je moet het maar wezen, hè. Kind van de duivel zijn.
0: Kind van de duivel. Ik zou het niet willen weten weer, eigenlijk. Ja, binnenkort is het toch wel zover, Bart. Onze spaghettiavond.
1: Ja, de spaghettiavond die doorgaat in... die doorgaat in de zaal... waar was het ook alweer?
0: Er is een keuze tussen spaghetti bolognese, vegetarisch en croque-monsieur.
1: Ja.
0: De prijs is slechts €15, dus kan meegehaald of afgehaald worden. Dat gebeurt bij Radio Pros. U kunt kaarten verkrijgen hier bij Radio Pros, Lijnstraat 5 in Helderhem. Het gaat allemaal door JC De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, daarop 5 september. Tussen 16 en 21 uur, de Radio Pros spaghettiavond. Zo zeker dat je erbij bent.

0: Los del Rio met Macarena. Ja, we kregen een telefoon binnen vanuit Assen.
1: Ja, dat is van een zekere... het is voor Lenne. Dus Boogie Woogie, die Queen had hij graag. Eddie uit Assen. En...
0: Dat is de Lennon Rockers met de Boogie Woogie Queen. Heel speciaal voor Eddie uit Assen.

0: toch weer zo'n fantastische plaat dat Andy heeft aangevraagd. Zo'n powertje uit die oude doos.
1: Uit de oude doos, ja.
0: De Lennon Rockers met de Boogie Woogie Queen. Ja, morgen is hij te gast hier in Ontbijt Radio. Dat hebben we net gelezen, ook via de sociale media. En dan hebben we natuurlijk onze over...
1: Yves Seger en losjes in de blues. Losjes.
0: Losjes, ja. Hij zal zijn blues wel open doen misschien. Ja, morgen hier in Ontbijt Radio...

0: Morgen te gasten hier bij het Radio I. Segers met Losjes in de Blues. Ja, mensen kunnen nog steeds geen groeten en verzoeken doorsturen.
1: Ja, naar 070 22 22 50. En dat kan ook volgend uur, na 11 uur, want we naderen de klok van 11.
0: Of natuurlijk stuur je bericht door via de Radio Pros app. Er is trouwens de nieuwste van K3. De zomer van Oila Lele. Ja, zo moeilijk kan het toch niet wezen, hè?

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Het Radio Pro Spaghetti Festijn in Jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Hatert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Fantastisch om nog eens terug te keren naar de jaren 50. Ook al was ik toen zelf nog met die ooievaar ergens aan het rondvliegen. Bill Haley en his Comets.
1: Ja, je zat nog in je bedje. In een klein bedje.
0: Klein bedje, dat zal wel een beetje vroeger geweest zijn. Ik was nog aan het rondzommen, als je begrijpt wat je bedoelt. Oké, welkom bij het laatste gedeelte van een bijtraantje. Dat is 5 minuten over. Of ja, het vliegt vandaag.
1: Ja, vliegt de tijd.
0: En heel wat verzoeken komen ook binnen. We gaan straks nog een paar platen gaan draaien. Maar eerst gaan we terug
1: naar Billie Jean van Michael Jackson.
0: Goed geraden, Bart. We gaan terug naar de jaren 80 natuurlijk. Hier is Billie Jean.

0: nog steeds op zoek naar zijn neus, want hij was zijn neus kwijt als ze hem te graven hebben gedragen. Ja, onze Michael Jackson. Michael Jackson, dat met Billie Jean. We gaan nog eventjes naar de Vlaamse Ardennenbaard, want daar is ook nog een verzoek binnengekomen.
1: Er is een verzoek binnengekomen voor Corine uit Brakel. En dat komt van de telefoniste van Radio Pros. En ze hadden graag een nummer gehad van Harry Gagger. Of hoe noem ik?
0: Harry Gagger, als de zon schijnt. En de zon die blijft maar schijnen.
1: Die schijnt, ja.

0: En ook daar in de Vlaamse dan zal de zon wel schijnen.
1: Ja, dat zal.
0: Aangevraagd vanuit Brakel. Ja, Rijden Pro is zo wat overal te beluisteren tegenwoordig. En dat is via 105.5 FM, ook via 107.1. 107.5, dat is in Assen. Ook via DAB+, in Oost-Vlaanderen. En natuurlijk, ja, via het internet. Dus overal, ze kunnen ons overal gaan beluisteren. Je moet maar even surfen naar de site van de radio. Jan Smits.

0: Zo, dit is zo'n dubbelzinnige tekst, hè? Ja, die hoeken van de kamer laten zien.
1: Misschien is er een hoek af van die kamer.
0: Een hoek af of ligt er veel stof, dat kan ook. Jan Smit met de hoeken van de kamer.
1: We hebben nog een verzoek binnengekregen van Chris. Mag ik nu Kim K draaien? Kim K, de groeten van Chris.
0: En dit is Kim K met Summer Again.

0: Het is een grote hit, ja, maar niet in onze konterij. Hier hoort wel Kim K. met Summer Again. De groeten en verzoeken, je kan ze nog doorsturen tot 12 uur.
1: Ja, dit op nummer 070-22-2250.
0: En natuurlijk via die Radio Pro's. We gaan terug de tijd in. Dit zijn de classics. The Gibson Brothers.

0: Dat is weer zo net op het nippertje, maar ja, natuurlijk onze Kevin hebben we daar, hè?
1: Ja,
0: dag inderdaad. Kevin.
2: Goedemorgen, Jan Bakker.
0: Als jij belt, moet ik me steeds gaan hasten, Kevin.
2: Ja, mijn excuses daarvoor.
0: Oh ja, dat is niks, man. Je betaalt mee en dan ja. Komt in orde.
2: Oké, okay, dat is goed. Jantje, wie is je co-presentator?
1: Ja, dat is Bart van Elst, ja. Goedemiddag, Kevin.
2: Goedemiddag, dag Bart.
1: Goedemiddag, alles goed met u?
2: Ja, absoluut. Ja. Ik moet wel zeggen, want ik sta een tijdje te luisteren. Je doet het wel uitstekend eigenlijk.
1: Oh, dankjewel, dat is een compliment.
0: Allee, vooruit, ga weer bij een C4 krijgen dan.
1: Je staat op straat.
0: Voilà, dankjewel. Dag Kevin. Nee hoor.
2: Nee. Jullie doen het altijd wel goed dankjewel. Eigenlijk, hè.
0: Ja.
2: Nee, maar ik vind dat je een prachtige radiostem hebt, om eerlijk te zijn.
1: Ja, dat zeggen er velen eigenlijk, ja.
0: Ja, dank u, Kevin. Ah, het was tegen mij niet.
2: Maar, ja, past ook geweldig op de radio.
0: Ach, ja, ik ken je eigenlijk, maar we plagen elkaar graag, Kevin.
2: Inderdaad. Wij kennen elkaar eigenlijk toch wel lang, hè, Jan?
0: Ja, veel te lang voor goed te zijn eigenlijk, maar fijn. Nee hoor, Kevin.
2: Daar gaan we niet over.
0: Ja, zeg maar, Kevin, voor wie moeten we de groeten gaan doen?
2: Wel, ik wou even iets zeggen over die plaat van Kim K eigenlijk.
0: Ja, zeg het eens.
2: Ik vind het eigenlijk wel jammer dat hij niet aanslaat.
0: Ja, maar wij draaien ze wel regelmatig. Dat is wel waar. Ja, ze staan wel genoteerd in de hitparades in het buitenland eigenlijk, voor te zeggen. Maar je kunt niet altijd lila gaan daar een hand draaien.
2: Nee, maar ik vind dat is een van haar nieuwe platen.
0: Ja, dat is haar nieuwe plaat, ja.
2: Ik vind het wel een hele mooie plaat eigenlijk.
0: Nou ja, dat is waar. Ja.
2: Het is echt zomers.
1: Anders zou het altijd...
2: Goed, Jan.
0: Ja, dat is waar, Kevin. Ja.
1: Anders zou het altijd hetzelfde zijn. Hè. Het moet niet altijd hetzelfde gedraaid worden.
2: Inderdaad.
0: Nou, wie wil jij de groeten doen, Kevin? Zeg het maar, hoor.
2: Aan de mensen wat schoondragen, uiteraard. Algemeen. Dus alle mensen wat schoondragen, want die zitten vast en zeker ook weer te luisteren naar ons.
0: Dat is fantastisch. En voor wie nog, Kevin?
2: Voor Peter Schepers.
0: Mm-hmm.
2: Voor mijn tante, mijn onkel en mijn nicht. En voor Katine en Amre.
0: Ja.
2: En dan ook nog voor jullie uiteraard.
1: Ja, dank u.
2: Goed, en ik vroeg eigenlijk een plaat aan van de Venga Boys.
0: Ik heb We Like to Party voor u klaargezet.
2: Heb je We Like to Party?
1: Ja, het is een echte feestplaats.
0: Doe een beetje een feestplaats. Ja, ik moest vlug wezen, hè, Kevin.
2: Ja.
0: En het verschil met Eddie Wally is wel groot, hè.
2: Ja, maar ik jaag je altijd graag een beetje op, Jan.
0: Ja, dat is dat. Ik spring uit de vliegmachine, amai, Jan.
1: Ja, tegen dat hij beneden is.
0: Ja, zonder parachute gaat dat rapper. Zeg maar, Kevin.
2: Ja, mensen kunnen ons beluisteren op onze frequenties uiteraard. En dat is 105.5 uiteraard. Dat is 105.1, dacht ik.
1: 107.1.
0: 107.1, ja. Je bent al juist.
2: Oké. Dus 105.1, 107.1. Kan je naar Radio Plus luisteren. Want nog altijd Radio Plus zomers erop los, uiteraard.
0: Ja, natuurlijk.
2: En ze kunnen ons ook gaan bellen, natuurlijk. Ze kunnen ons gaan bellen, natuurlijk, op die 070 22 22 50 kunnen ze ons beluisteren. Ze kunnen ons gaan beluisteren via onze app, uiteraard.
0: Ja.
2: Kunnen ze gaan downloaden in de App Store, uiteraard.
0: Als die er nog in staat. Ja.
2: Ja, zeg maar, Kevin. Ja, ik denk wel dat die er nog zal staan.
0: Ah, vooruit. Ja.
2: Of is dat ook veranderd onder?
0: Nee.
2: Oké. En natuurlijk kunnen de mensen ook kijken en luisteren op eigen risico.
0: Op eigen risico, ja.
1: Als je mijn gezicht ziet.
0: Ik voel me hier zo net een leven in een kooi.
2: Ze kunnen kijken natuurlijk via... www.radioprost.be. Kunnen ze kijken via de lijst zien uiteraard.
0: Mm-hmm.
2: En ik zou zeggen, ik ben er graag, ik zou normaal zeggen, normaal gezien zou ik zeggen, ik ben er volgende week terug bij. Maar ik ben morgen thuis, dus ik ga morgen ook eens naar de Peter bellen, dus ik ben er graag...
0: Dat moet je zeker doen.
1: Dat is een goed idee. Ja. Dat is een goed idee.
2: Ik ben er graag morgen terug bij, hier bij Ontbijt Radio. En dit zijn de Venga Boys met... welke plaat was er weer, Jan?
0: Ja, deze hier. We Like to Party.
2: Ah, toch. Oké. Okay. Dus hier zijn de Venga Boys met We Like to Party.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Dit is de zomer van Radio Pros.
4: Bel Radio Pros.
3: 070 22 22 50.
5: Radio Pros. Oldies en zoveel meer.
6: Ontbijtradio.

0: Was-ie mee. Ja, zeg het maar hoor. Gilbert Montagné hier in Ontbijt Radio. Ja, morgen komt die Zegers langs, maar dinsdagavond moet je ook zeker luisteren naar Muziek en Mozaïek hier bij Radio Bros. Een programma van onze collega, ja, Peter Bachieu.
1: Van mij, Peter Bachieu. Hij heeft Jimmy Samijn uitgenodigd.
0: Ja, zeker? Jimmy Samijn komt langs. Dat is die van, zanger, ja, die liedzanger van Get Ready toenertijd. Ja, u weet wel, uit de jaren 90 scoorden zij heel grote hits. Onder meer deze. Liefde voor jou is diep, zo diep. Zo diep gaan we zelfs. Get Ready. Met

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand

feestjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

0: Het bayonne hem, ja, dit was Urbanus, met Go d'Azur. We hebben nog een bezoekje binnengekregen van Nancy.
1: Ja, goedemorgen Jan en Bart. Graag Billy Ocean met Red Light Spells Danger. Dit voor jullie, Chris, Rafke, Ed en Anneke, Molly, Johnny en Heidi, Peter en Els en alle luisteraars van Radio Pros. Groetjes van Nancy en Jos.
0: Dit is Billy Ocean met Red Light. Ja, het rode lichtje, dat gaat hier bijna knipperen. Mm-hmm. Want dan komt Champy eraan.
1: Ja,
0: en gaat een melodietje gaan zingen, heeft hij beloofd.

0: ik wel als hij voor deze plaat aan te vragen. Fantastische van Billy Ocean. We zijn bijna uitgezongen,
1: ja,
0: Bart.
1: Ja, bijna uitgepraat. Het is bijna middag. Bij tijd om de boterhammetjes of het middagmaal te verorberen.
0: Ja, inderdaad. We geven dat boterhammetje ook wel door na 12 uur. Dan Jean-Pierre van Vlaanderen. Hij komt er zo meteen aan. Bart, mag ik u bedanken voor uw bijdrage vandaag.
1: Jij ook, Jan. Het was fantastisch. Het was leuk.
0: Bedankt voor jullie verzoekjes. Graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: In Ceuta is de dodentol opgelopen tot 77, dat meldt de Spaanse regering. De hulpdiensten zoeken ook nog naar lichamen in het water. Spanje plaatst intussen ook een nieuwe afschermingsbarrière in de zee. De afgelopen dagen probeerden tienduizenden mensen vanuit Marokko naar Ceuta te zwemmen. Dat is Spaans gebied in Noord-Afrika. Om dan zo tot in Europa te raken. Maar dat is dus niet gelukt. De meeste migranten zijn intussen teruggekeerd. Heel wat Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles. In het Franse departement Var blijft het vuur zich snel verspreiden door de aanhoudende hitte, droogte en wind daar. Begin deze week was de bosbrand nog onder controle. Er worden nu extra brandweerlieden uit andere departementen naar de Var gestuurd. Dat melden de lokale autoriteiten. Er zijn ook opnieuw 2500 inwoners geëvacueerd. In 6 uur tijd gingen zo'n 1400 voetbalvelden aan natuur in vlammen op. In het departement Gironde in het zuidwesten blijft de brand voorlopig wel onder controle. In de regio rond de Griekse hoofdstad Athene is intussen de hoogste alarmfase van kracht. Ook daar woeden verschillende bosbranden en door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Honderden mensen werden per boot geëvacueerd. Op het Griekse eiland Kreta is de situatie lichtjes verbeterd, maar de brandweer vreest wel dat de wind het vuur opnieuw zal aanwakkeren. De overheidsdienst Economie krijgt elke dag gemiddeld 23 klachten binnen over valse webwinkels in ons land. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over advertenties via sociale media die naar een valse site leiden, zegt Laura Klaes van consumentenorganisatie Testaankoop.
4: Daar kan eigenlijk al een eerste alarmbelletje afgaan van ja, is dit wel echt? Je kan ook eens een keer opzoeken of er een fysiek adres staat op die website. Een retouradres waarnaar je eventuele pakjes kan terugsturen als je toch niet tevreden zou zijn. En ook een KBO-nummer, dat is een nummer dat elke onderneming in België moet hebben.
3: En moet je volgens de site snel handelen om de promotie niet mis te lopen, dan is het vaak ook te goed om waar te zijn. En op Brussels Airport is het aanschuiven bij de paspoortcontrole door het drukke vakantiewisselweekend. Dat bevestigt de luchthaven aan onze redactie. Het is vooral druk voor aankomende passagiers, zegt Isancho Alekli van de luchthaven.
5: Daar kunnen de wachttijden oplopen tot iets langer dan een uur. En we doen er alles aan om dat in goede banen te leiden. Maar voor vertrekkende passagiers is er eigenlijk geen extra wachttijd. Dus daarom is het gewoon belangrijk om op tijd naar de luchthaven te komen.
3: Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
8: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Pros Radio.
9: Het klinkt.
10: En het zingt misschien anders.
11: Middagradio.

0: Denk niet dat ze tegen mij hebben, de meiden van Chic in deze You Are Beautiful, de opener van deze middagradio. Goedemiddag allemaal. Welkom hier bij Radio Pros in de middagradio tot 14 uur. Dank wel nog even aan collega Jan Bakker en Bart uiteraard voor de ontbijtradio de afgelopen 3 uurtjes. De weerupdate die komt eraan rond 1:30. En we gaan naar een hitparade in het verleden kijken. We gaan naar 1 augustus 1998. Dat is de hitparade die we van dichterbij bekijken. Waar we op zoek gaan naar de hoogste nieuwkomer, de sterkste stijger, de grootste verliezer en de nummer 1. En die hoogste nieuwkomer, wel, die vinden we al in de top 20 meteen terug. Maar dat is voor verderop natuurlijk. Ik ga het nu nog niet verklappen. Misschien kan je het zelf al even opzoeken, wie weet. En dit nummer, wel, dat is een remake. Je kent het, het nummertje I Like to Move It, Move It. Wel, werd nu in een nieuw kleedje gestoken door Dope Boy en AG Tracy. Stupid, Move It.
1: I like to move it, move it. I like to

Een unieke samenwerking in deze klassieker. De Supremes en de Four Tops waren dit samen met The River Deep, Mountain High. Net ervoor nog een nieuw werk van Dub Boy en AG3C met een hernieuwde versie van het nummertje I Like to Move It as Stupid Move It noemt het. En dat klinkt best wel aardig. Is ook zelfs een stukje Nederlandstalig, heb ik nu gemerkt. Maar het is wel een fijne bewerking geworden. We gaan stilaan naar de reclame toe. En dat doen we met een André Hazes hier bij Radio Pros. Via de 105.5 voor Roosdaal, 107.1 afliggen. 107.5 ter nat en uiteraard DAB+. Amor, amor, amor. Goedemiddag.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.

Deze artiest overleed zo'n 4 jaar geleden in 2022. Amerikaanse soulzanger Timmy Thomas in 1972 met de hit Why Can't We Live Together, waarna dien toch nog wel een paar andere versies uitkwamen. Ook bijvoorbeeld bij ons Mike Anthony. We blijven bij ons met een kandidaat zomerhit. Dat is Sam Goris en Rak.

Onze supertip van de week hier bij Radio Proze. De nieuwste van Nico, Mamma Mia Maria noemt dit singeltje. Net daarvoor nog was er Sam Goris met Rak. Even kijken, we gaan naar de hitparade van toen. Hè. We gaan naar 1 augustus. Wat was het weer? 1998, dacht ik. Hè. Ja, 1 augustus 1998. En zijn daar op zoek gegaan naar de hoogste nieuwkomer. En die vonden we meteen op nummer 23, die hoogste nieuwkomer. De meiden van de Spice Girls met Viva Forever. Nieuw op 23 in de top 50 van 1 augustus 1998. Straks nog de sterkste stijger, grootste verliezer. En aan het einde van ons programma ook de nummer 1 van toen.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van iXam voor Groot Aalst. De moeite.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Pols FM
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
6: Middagradio.
7: Jampie van Vlaanderen.

gingen naar 1971 met deze van The Middle of the Road en Soleil Soleil op zaterdagmiddag hier bij Radio Pros in de nieuwe maand. We zijn 1 augustus, tweede vakantiemaand van de grote vakantie die aanvat. Dat betekent dat de schoolpoorten binnen een goede 4 weken weer open gaan. In Wallonië is dat zelfs nog een weekje vroeger. Daar is het al in de laatste week van augustus. De zomerrit die komt er ook aan, dat zo rond half augustus dat die kenbaar gemaakt wordt. En deze dingen mee naar de zomerrit. Gert Vrulst en James Cook, Muddy Waters.

Maddy Wodo van Gert Verhulst en James Cook uit de hitparaden van het moment. En misschien wel, wie weet, de zomerrit. Het zou best kunnen. We gaan het weten binnen een week of drie. En dan nu hoogste tijd om naar die hitparaden van toen te gaan. Want de sterkste stijgers wel. We hebben er drie die 14 plaatsen in de goede richting gaan. Dus dat zijn drie sterke stijgers. We gaan die alle drie draaien natuurlijk. Met Brandy en Monica. Die stegen van 29 naar 15 in een derde week notering. 14 plaatsen winst. Nog in een derde week notering. Eveneens 14 plaatsen winst voor Kumba Gaulo met Pata Pata van 26 naar 12. Maar we hebben er nog eentje in een derde week notering van 24 naar 10. 14 plaatsen winst voor Desiree en Live. Laat ons beginnen met die Brandy en Monica. The Boy Is Mine.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

Drie sterke stijgers in de hitparade van 1 augustus 1998 met zo net al het nummertje The Boy Is Mine van Brandy en Monica 14 plaatsen omhoog. Maar ook deze Kumba Gaulo in 98 met Pata Pata ging 14 plaatsen omhoog. Een ode aan het nummer uit 1967 natuurlijk, want het originele komt van Miriam Makeba. En dan de laatste die 14 plaatsen omhoog ging in die hitparade van toen, van 1 augustus 98. Wel, dat is deze van Desiree. Zij ging van 24 meteen de top 10 binnen richting 1 uur live.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon 15 euro. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden.

0: slechts 20 euro en steunend erelid voor 50 euro per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Proost team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Proost. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radioproost.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radioproost.be. De vriendenkring van Radio Proost heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Proost FM. Regionaal nieuws.
2: In de activiteitenkalender voor deze week kijken we reikhalzend uit naar donderdag 6 augustus. Dan strijken de legendarische parkfeesten namelijk weer neer in het prachtige Stadspark van Aalst. Vanaf 18 uur ben je van harte welkom voor een onvergetelijke zomeravond vol gratis live muziek en pure ambiance. De spits wordt dit keer afgebroken door de bekende carnavalsgroep de Stoefkabassen, die gegarandeerd de toon zetten voor een stevig feestje. Het absolute hoogtepunt volgt later op de avond met een ras echte thuismatch. Aalsters poptalent Aaron Blommaert bestijgt het podium om het park te betoveren met de nummers van zijn gloednieuwe album. Of je nu komt voor de topartiesten, de gezellige sfeer onder de bomen of een fris drankje met vrienden, de parkfeesten zijn de plek waar Aalst deze week samenkomt. De toegang is volledig gratis, maar let op, laat eigen glas thuis. En we trekken een aantal kilometer verder, want van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus barst in evenementenzone de Groebel in Iddergem het gloednieuwe volksfeest Eerhem koerst los. Niemand minder dan sportjournalist Ruben van Hucht trapt het feestweekend op vrijdagavond officieel af. Zaterdagavond volgt een spetterende editie van Iddergem zingt en feest met optredens van de liveband Lesco en Sergio. Zondag vanaf 11 uur volgt de sportieve apotheose met het Belgisch kampioenschap wielrennen voor nieuwelingen, waar de beste Belgische jeugdzonestrijders racen om de nationale driekleur. De toegang tot alle evenementen is het hele weekend volledig gratis. En we besluiten onze kalender met een prachtig lokaal initiatief in Haalderst, want VZW Schoonergage opent deze zomer opnieuw de deuren van haar prachtige tuin voor Bar Speciaal. Het wordt een supergezellige, inclusieve zomerbar waar de bewoners, begeleiders en vrijwilligers je met open armen ontvangen. Iedereen is welkom om te komen genieten van een verfrissend drankje en van heerlijke lokale producten van onder andere schapenmelkerij Boschelen en slagerij Johan. Je vindt deze sfeervolle bar aan Home Haalderst aan de Houtmarkt 32. Je kan er in augustus langs gaan op vrijdagavonden van 5 tot 10 of op zondagnamiddagen van 2 tot 7.
3: Met Proost FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@proostfm.be.
4: Proost FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radioproost.be.
5: Op zoek naar de beste muziek? Dan moet je bij ons zijn. Dit is 100% Weekend.
6: Radio Proost. Middag.

0: minuutjes over 1. We zijn vertrokken voor het tweede uurtje van de middagradio hier bij Radio Pros via 105.5 voor Roosdaal, 107.1 Aflichem, 107.5 Ternat, maar ook DAB+. Natuurlijk middagradio nog tot 2 uur. En dan komt Studio NL eraan met collega Chris uiteraard. Maar we hebben nog wat te gaan. Uiteraard nog even een terugblik op die hitparade van toen. En ook bij de grote verliezers hebben we er 2 die hetzelfde aantal plaatsen achteruit gaan, met name 12 plaatsen verlies. En de nummer 1 net iets voor 2, en uiteraard in de buurt van 1:30. Dan hebben we ook een blik op de weerupdate. En daartussendoor nog heel wat fijne muziek, zoals nu deze Kimaro, Fam Like You. Goedemiddag en welkom bij Pros in de Middagradio.
1: Hey Martinez, you ready girl?

Doodle denken aan, wie weet, misschien wel een feestje vanavond waar je een lekkere boogie kan gaan dansen op deze Barry White, You See the Trouble With Me. We gingen even terug in de 70s hier in de middagradio bij Prost. Nog tot 2 uur ben ik bij jullie met heel wat fijne muziek. En we gaan ook even langs bij onze noorderburen, want daar zijn wel een paar nieuwe songs uit. Bij ons is het op dat vlak wat rustiger. Een nieuwe single voor Wesley Klein, Niet Zo Bij Mij.

Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476.

minder gekend nummer van John Paul Young. Hè. We kennen hem vooral van Love is in the Air of Standing in the Rain. Maar dit is ook zo'n hele mooie uit 78 hier bij Pros Lost in Your Love. En dat bracht ons bij de Willy. De Willy van een goede 20 jaar geleden. Ik hou van jou zoals je bent.

0: van jou, zoals je bent.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Frans klassiekertje van die Everly Brothers en Crying in the Rain. Het is 1 minuut voor 1:30 geworden. Net was er nog Willy Sommers. Ik hou van jou zoals je bent van een goede 20 jaar geleden. Het was 2005 ergens toen die nummer uitkwam. 1:30 in het tweede uurtje, dus tijd voor dit. Ah, het wil niet starten. Oké, dan gaan we op het playtoetsje moeten gaan drukken. Dan zal het wel lukken, veronderstel ik.
1: Het weerbericht.
0: Voilà, zie. Moeten we eens achter de schermen gaan kijken. Ik denk dat daar iets niet gaat aanstaan. De weerupdate, daar zijn we aan toegekomen. Wel, op dit moment is het weer volop zon met aangename temperaturen. En zoals ook in het weerbericht staat, in de loop van de middag komen er enkele lokale onschuldige stapelwolken. En als je naar buiten kijkt, dan zie je die stapelwolken wel. Temperatuur die zit vrij aardig bij een zwakke tot matige noordoostenwind rond de 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog. Brede opklaringen worden afgewisseld met enkele wolkenvelden. En de temperatuur gaat dalen naar zo'n 12 graden. Morgen zondag stroomt er warme continentale lucht binnen. Na een frisse start van de dag wisselen zon en wolken elkaar af. De temperatuur loopt vlot op naar zomerswaarde van 29 graden. En er staat een matige wind uit oost tot noordoost. Ook zondagavond en nacht blijft het zacht met nachtminima rond 13 graden. Maandag wordt de warmste dag van de periode. De zon schijnt dan uitbundig. Al verschijnen er in de loop van de dag steeds meer hoge sluierwolken. De temperatuur gaat wel naar de tropische grens van 31 graden. Tegen de avond en nacht kan dan de onstabiliteit wel toenemen vanuit het zuidwesten. En daardoor kunnen zich plaatselijk enkele regen- of onweersbuien ontwikkelen. Nachtminima die gaan dan schommelen rond 17 graden. En de wind draait geleidelijk aan naar het zuiden en waait zwak tot matig. Dinsdag zorgt het een zwak koufront voor verkoeling. Zon en wolken wisselen elkaar af en plaatselijk kan wat lichte regen of een enkele bui vallen bij een aangenamere 28 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten. Ook woensdag verloopt opnieuw overwegend droog. Brede zonnige perioden worden afgewisseld met enkele stapelwolken en maximum temperaturen rond 25 graden. Met een matig zuidwestenwind liggen de temperaturen opnieuw dicht bij het gemiddelde voor de tijd van het jaar. Het ziet er naar uit dat we de warmste zomer ooit gaan meemaken. En wil je de weerupdate eens nalezen, dat kan je doen op de sociale media van Weerstation Pajottenland. En dan nu terug naar de hitparade van 1 augustus 1998 voor de grootste verliezers. Wel, het zijn er twee, want twee nummers gevonden die 12 plaatsen achteruit gaan. Van 21 naar 33 daalde Dana International met Diva, nummer waarmee ze deelnam aan het Eurovisie Songfestival. Maar we hadden nog een tweede daler van 12 plaatsen, van 14 naar 26, Savage Garden met Truly Madly Deeply. En we gaan die alle twee non-stop na elkaar draaien. We beginnen met Savage Garden.

De twee grote verliezers uit onze hitparade van 1 augustus 98, 12 plaatsen achteruit gingen ze beiden in die hitlijst. Savage Garden, zo net met Truly Madly Deeply van 14 naar 26 en daarna International dat we net draaiden van 21 naar 33. Met die vallen betekent dat er ons nog net de nummer 1 rest, maar die hoor je net aan het einde van het programma. Dat is nog een goede 20 minuutjes geduld oefenen. Dan kom je te weten wat op die 1 augustus 98 nummer 1 stond in de top 50 van toen. Nu weer naar reclame toe en dat doen we met een product uit eigen Vlaanderland. De zomersingle voor Laura Lynn. Een bewerking van het nummer van Eddie Valli. Jou herken ik met gesloten ogen.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pos FM.
6: Goedemiddag. Wij bevinden ons hier in de ruimte.
7: In de ruimtebom.
6: De ruimte die benut wordt om, zeg maar, professionele radio te maken.
7: Radiobakken. Hij stok die kapot, hè?
6: Dagelijks zitten hier een aantal losgelaten gekken die proberen op deze manier het Vlaamse oor te strelen. Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat bezielt hen? En vooral, waarom? Niemand zal het ooit weten, want ik zal het niet vertellen. Champion.

Het einde van de 70s in 1979 met de Gibson Brothers nog even en Que Sera Mi Vida ook aan het einde van deze middagradio. Net voor de reclame nog onze eigen Laura Lien met gesloten ogen. We gaan afronden en plaatsmaken voor Studio NL dat er zo meteen aankomt na twee uur met Chris van Dijk. Wij zijn er volgende week zaterdag opnieuw voor een nieuwe middagradio tussen 12 en 2. En we hebben uiteraard nog die nummer 1 uit de hitparade van 1 augustus 1998. Het was in een vijfde week notering een nieuwe nummer 1, want gestegen van 3 naar 1. Press Michael met ODB en Intra Mia en The Ghetto Superstar, That Is What You Are. En daarna nog iets voor het goede doel, heel wat jaar geleden, USA for Africa met We Are The World. Geniet nog van het weekend hier bij Pros en heel graag tot de volgende.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Zo, welkom vrienden hier bij Pros FM. Het is zaterdag 1 augustus en Chris van Dijk is erbij tussen 2 en 4 met de Studio NL. Dit was Frank Galan, geef me je dromen. Mijn naam is Jannis. Hier is voor jullie, Jannis. Goedenamiddag, welkom hier bij Pros FM, Studio NL met Chris van Dijk.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Zo, dit was John de Bever, hè? En ja, proost op het leven. Wie zou dat nu niet doen, hè? Waar zijn al die mooie jaren? We blijven hier in de buurt van Helderham, hè? Hier is voor jullie Danny de Rover. Goedemiddag, Chris van Dijk op jouw favoriete radio.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulette. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: Pros FM.
5: Goedemiddag.

Frank van Weert en Danny Kanters. Tirol is de mooiste plek. Ja, ze zouden het wel kunnen weten. Hè? Dans met mij, hè? Axel Leng. Ja, vrienden, we blijven hele leuke muziek voor jullie draaien. Dit is Studio NL en dat tussen 2 en 4 met Chris van Dijk.

0: naar de supertip van Nico draaiden we Laura Lynn. En met gesloten ogen laat ze maar praten. Hè. José, hier is José voor jullie. Welkom vrienden, Chris van Dijk op de radio.
1: Oh.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de App.

0: thuisverpleging Ines Arijs. Is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

Bol.com is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics.

John Dennison, een hele mooie titel, hè? Ritmo del Corazón. En hier is voor jullie Andy Swingstar. En hij heeft, over een bikini, hè? Bikini, Andy Swingstar. En ja, vrienden, blijven luisteren natuurlijk naar Pros FM Studio NL tot 4 uur.

Ja, Shana op de radio, hè, met hun Fernando. Tussen liefde en liefdesverdriet. We gaan even terug de tijd in, hè, met John Horton. Ik ben er straks terug na het tijd zijn van 3 uur. Blijven luisteren, vrienden. Blijven luisteren naar Pro FM.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke

0: Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprosfm.be.

Zo, welkom in het tweede gedeelte van de Studio NL hier op zaterdag 1 augustus. En dit was Yves Segers en Immergansie. Waar zijn die handen? Madibodo, Her.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
6: Pulse FM.
7: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
8: Van Dijk.

het kan geen toeval zijn, hè. Dat was Lindsay uit Dendeleeuw, is afkomstig. Hè? Lindsay, de zus van onze welgekende zanger Christophe. Hè? That's Amore, Jovali.

Sabine en Paul Bruna. En het is weer zomer. Ja, en als we de mensen van het weerbericht mogen geloven, gaat het terug zomer worden. Hè? We gaan terug naar de 30 graden gaan. Ja, het wordt weer puffen, het wordt weer puffen. Hè? Waarom heet het programma Liefde voor Muziek? Peter van Laat en Mama's Jasje.

konden we dan maar de tijd maar stilzetten. Zet de tijd maar stil vandaag. Corina, Angela, jij bent de mooiste. John Dennis.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 10.30 uur 30, en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pros FM.
4: Goedemiddag.
5: Radio Pros met Chris van Dijk.

Ik doe wat ik wil, hè. Ik wil wat ik doe, ik doe wat ik wil. Zinnige was dat op de Radio Pros FM met Chris van Dijk. En dat in Studio NL op deze zaterdag 1 augustus. Ja, vrienden, ik kus jou vannacht. Henk Bernhard, een hele goede namiddag.

veel hebben, Pros op de radio, Pros FM. En dat met Justin de Wind en Cherry Yo. Ik wens jullie nog veel luistergenot met de volgende collega Jo van Brabant tussen 4 en 6 uur hier bij Pros FM. Ik ben er graag bij morgen vroeg tussen 7 en 9 met Vroege Vogels. Deze stuur ik heel speciaal naar Spanje. Koen en Katrien, geniet ervan. Heb je al genoeg genoten? Nee, blijven genieten. Frans Bauer en Jagno Wagner. Salutjes, tot morgen vroeg.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: In Ceuta proberen het leger en de politie migranten nog steeds terug te sturen richting Marokko, na de forse toestroom van gisteren. Volgens de laatste cijfers zijn er nog zo'n 1500 Marokkaanse jongeren in Ceuta. Robin Ruimakers is voor ons ter plaatse.
4: Tegelijkertijd is men op dit moment ook bezig met het aanleggen van een drijvende grensbescherming langs de kust, waar massaal veel mensen langs zijn binnengekomen. En die drijvende dam die zou 500 meter tot in de zee reiken, zowel boven water als onder water, om te voorkomen dus datgene wat zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld opnieuw zou kunnen.
3: In Ceuta kwamen gisteren zo'n 60.000 migranten vanuit Marokko aan. 67 van hen kwamen daarbij om het leven. In Pakistan is de bekende Nepalese bergbeklimmer Nirmal Purja overleden, samen met 9 andere klimmers. Dat maakt zijn bedrijf bekend. De expeditieleden kwamen gisteren terecht in een lawine op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Purja beklom in 2019...

0: Dag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: of ik het kan voelen. Tuurlijk kan ik het voelen. Het is weer al warm. Hè? Jackson's waren dit. Can you feel it?
1: De nummer 1 webradio in België. Radio Pros. Beter. En krachtiger dan ooit. 4 tot 6. Yo, Brabant.
0: Plassé, beste mannetjes, beste vrouwtjes. Het is weer al piffen. Piffen van de warmte. En dan heb ik nog een paar hete platen voor jullie meegebracht vandaag ook. Ja. Voor de zekerheid heb ik wel wat ijsblokjes in mijn onderbroek geduwd vandaag. Kwestie van een beetje koelte op te zoeken. Maar ja, kom. We gaan straks zien of dat helpt of niet. In ieder geval nog even onze voorgaande collega bedanken. Chris van Dijk, die was erbij tussen 2 en 4 met Studio NL. En tot 6 uur vanavond gaan wij dansen. In dit uur doen we dat samen met Level 42. Ik heb ook Patricia Pai meegebracht voor jou. Ook Rick Ashley is erbij. En ik heb ook zometeen Jimmy Cliff voor jou met Reggae Nights. Kom je er pas bij. Dit is Radio Pros 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, in Oost-Vlaanderen. Via de app van de radio, radiopros.be en zoveel meer. Een heel goedemiddag allemaal.

sparren in de stijl van die nachten om nooit te vergeten. Hè? Vooral op diverse vijven. Een van die veel gedraaide platen. Jimmy Cliff en de Reggae Nights. En zoals je weet, op 5 september gaat de Radio Pros Spaghettiavond door. Als jij graag een kaart hebt, je kan er nog kopen. En we zijn vrijgevig. Ben jij lid van de Radio Pros? Gewoon blijven luisteren, want straks neem ik 1 lid eruit die ons kan opbellen. En die krijgt een gratis kaart van ons, ter waarde van 15 euro. Voor de Radio Pros Spaghetti avond, beter gezegd. Op zaterdag 5 september. Zometeen hier op jouw radio, Status Quo. Na deze van Silver Pozzoli, Around My Dream.

0: een van die oude rockers. Die zeker vast nog gehoord mogen worden. Hè? Status quo. What's your proposal? Zometeen een beetje Les in de Liefde. Ik krijg van mij level 42.
1: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
4: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
3: Ja, ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
4: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
3: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
4: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

Ozzy, een beetje les in de liefde op een zaterdagmiddag. Moet zeker en vast wel kunnen, hè? In verband met de Radio Spaghettiavond op 5 september heb ik hier een lid uitgekozen die ons mag opbellen. En die krijgt van ons een gratis kaart ter waarde van 15 euro. En dat is Roos Hilde. Dus Hilde, als jij aan het luisteren bent, gewoon even bellen 070 22 22 50. En je krijgt van ons een gratis kaart om te komen spelen op de Radio Pros Spaghettiavond. Roos Hilde dus. 070 22 22 50.

Dus er blijft een van die schitterende platen. Deze van Fleetwood Mac. En Everywhere. Ja, we zijn overal zo wit, hè. 105.5, 107.1, 107.5, DAB+. En zoveel meer. Dat is de Radio Pros natuurlijk.

een pracht van het duo, hè? Deze twee bij elkaar. Toddy, samen met Raf. En Gente Di Mare. Rooshilde, ik wacht op een telefoontje van jou. Voor die gratis spaghettikaart. Zometeen Louis Fonsi hier op jouw radio. Maar eerst nog even genieten van het mooie weer. Met Bart Kuil.

0: Altijd die echt zomers klinkt, hè? Luis Fonsi, samen met Demi Lovato. Echem, La Culpa. Hou je oren bij ons, want zometeen een van die fantastische platen uit de 70s. Maar eerst nog even dit.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
6: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
5: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
6: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
5: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
6: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
5: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
7: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
8: Pros FM. Radio.
9: I like to move it, move it.
10: Jo van Brabant. En je kan niet stil blijven zitten.

0: zijn van die pittige platen uit de 70s. Hè? Machtig, gewoon weg, machtig. Hè? Met en Tiger Feet. Zometeen heb ik een schitterende plaat voor jou van Rick Astley. Maar eerst nog even tijd maken voor deze dame, Patricia Pai.
1: Radio Pros, Radio Pros. Zomer erop los.

van Stock, Aitken, Waterman. Hè? Toffe platen in de tijd uitgebracht, hè? Deze jongen, Rick Astley en Take Me To Your Heart. Iets voor 5 uur geworden, deel 1 van Dansbaar zit er zo goed als op. Straks na 5 uur ben ik terug bij jou. Eerst nog even deze van Tina Turner.

0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: In de activiteitenkalender voor deze week kijken we reikhalzend uit naar donderdag 6 augustus. Dan strijken de legendarische parkfeesten namelijk weer neer in het prachtige Stadspark van Aalst. Vanaf 18 uur ben je van harte welkom voor een onvergetelijke zomeravond vol gratis live muziek en pure ambiance. De spits wordt dit keer afgebroken door de bekende carnavalsgroep De Stoefkabassen, die gegarandeerd de toon zetten voor een stevig feestje. Het absolute hoogtepunt volgt later op de avond met een ras-echte thuismatch. Aalsters poptalent Aaron Blommaert bestijgt het podium om het park te betoveren met de nummers van zijn gloednieuwe album. Of je nu komt voor de topartiesten, de gezellige sfeer onder de bomen of een fris drankje met vrienden, de parkfeesten zijn de plek waar Aalst deze week samenkomt. De toegang is volledig gratis, maar let op, laat eigen glas thuis. En we trekken een aantal kilometer verder, want van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus barst in evenementenzone De Groebel in Iderhem het gloednieuwe volksfeest Eerhem Koerstos. Niemand minder dan sportjournalist Ruben van Hucht trapt het feestweekend op vrijdagavond officieel af. Zaterdagavond volgt een spetterende editie van Iderhem Zingt en Feest met optredens van de liveband Lesco en Sergio. Zondag vanaf 11 uur volgt de sportieve apotheose met het Belgisch kampioenschap wielrennen voor nieuwelingen, waar de beste Belgische jeugdzonestrijders racen om de nationale driekleur. De toegang tot alle evenementen is het hele weekend volledig gratis. En we besluiten onze kalender met een prachtig lokaal initiatief in Haaltert, want VZW Schoondergage opent

0: Where did all love go? Hè? Je weet dat helemaal op een zaterdagavond. Hè? Een van die platen uit mijn geboortejaar. Zo weten jullie meteen hoe jong ik ben. Hè? Donny Albert was dit.
1: De nummer 1 webradio in België. Radio Pros. Beter. En krachtiger dan ooit. Van 4 tot 6. Yo!
0: Ziezo, beste prosvrienden. 8 minuten over de klok van 5 uur geworden. Deel 2 van Dansbaar. Denk eraan. Bewegen is en blijft gezond. Ook in dit uur gaan we dat doen. Op allerhande muziek. Ik heb voor jou Slaus. Dat is minder natuurlijk. Ik heb voor jou disco. Klinkt al een beetje beter. Twisten gaan we ook doen. Rock en rollen. En rond 5:30 natuurlijk. Een zot stukje dansplaat. En zeker niet vergeten. Als jij lid bent van Radio Pros. Zeker een vast luisteren, want ook in dit uur maak jij kans om een gratis kaart ter waarde van 15 euro te winnen voor onze Radio Pros Spaghettiavond die doorgaat op 5 september. De moeite waard dus om te blijven luisteren. 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus in Oost-Vlaanderen via de app van de radio, radiopros.be en zoveel meer. En heel goede avond. Allemaal.

om u tegen te zeggen over het, ja, het vervlogen tijd. Ik zal het zo maar zeggen. Deze van Christy en Yellow River. Dat hier allemaal op jouw radio. Radio Pros natuurlijk. Zometeen Maywood, een van die meidengroepen uit Nederland. En Late at Night. Na deze Belgische, heel Belgische plaat van TC Matic.

Een van die Nederlandse meidengroepen die in de jaren 80 heel populair waren. Denk maar aan platen zoals Give Me Back My Love, Rio en natuurlijk ook deze Late at Night van Maywoods.

0: de mensen die zo'n beetje mijn leeftijd hebben, kennen zeker vast deze plaat nog wel. En over mijn leeftijd heb ik het zo rond de 40. Irin Cara and Fame.
1: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen.
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
4: Radio Brussel.
2: Jo van Brabant.

van die dansplaten waar je niet kan bij stilstaan enzovoort. Kane en Rain Down on Me. Ik heb hier nog altijd een kaart weg te geven voor onze Radio Prospaghettiavond. En mocht een van onze leden luisteren, en dat is Turtelbom Filip, die mag ons altijd bellen 070 22 22 50 en die krijgt zomaar een gratis kaart van ons. Turtelbom Filip, nog één keer 070 22 22 50.

Zo, hier bij Radio Pros voor ieder wat wilt. Leuke dansplaten, iedere zaterdag tussen 4 en 6. Dit was een schitterende, als u mij vraagt. Purple Disc Machine en Substitution Fusion. Ah, kan het bijna uitspreken. Ja. Iets over half 6 geworden, we zijn eraan toegekomen. Zot stukje dansplaat. En voor de dames die nu aan het luisteren zijn, niet te persoonlijk opnemen. Hè. Niet te persoonlijk opnemen. Het gaat over de waver.

0: Nogmaals sorry aan de dames die nu aan het luisteren zijn. Ik zeg het nogmaals. Niet te persoonlijk opnemen. Catastrofe met de wife, niks als last.
1: Hoi. We hebben een hart voor het Nederlandstalig lied. Dit is Radio Pros.

Zoals weet, op zaterdag gaat het er altijd een beetje gek aan toe. Hè? In dansbaar. Dus we laten ons gewoon even gaan in de maat van de muziek. Met deze nu van Petra. Hey,

0: ons gewoon laten gaan in de maat van de muziek. Doen we iedere zaterdag tussen 4 en 6 in Dansbaar. Oké, ik wacht nog altijd op een telefoontje van Turtelboom Philip. Of die belt op 070 22 22 50. Krijgt hij zomaar een gratis kaart voor de Radio Pro Spaghettiavond. Zometeen Pussycat en Mississippi.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: Racer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM. Radio Pros.
3: Jo van Brabant. Altijd dansbaar.

zijn toch van die platen. Hè? Kippenvel. Daar krijg je echt kippenvel van. Hè? Die ijsblokjes in mijn onderbroek die zijn ondertussen gesmolten. Ik hoop dat onze baas hier niet binnenkomt. Want die gaat denken dat ik in mijn broek geplast heb. Een van die leuke platen uit 1976. Deze van Pussycat en Mississippi. En van Nederland naar ons eigen Belgelandje nu. Met één van die platen die u zeker en vast nog wel kent. Dit is Nacht und Nebel. Beats of Love.

Een van die platen in de jaren 80 kon je geen enkele vijf binnenstappen. Of deze plaat passeerde wel eens voor de discobar. De DJ draaide ze met veel plezier, want de dansvloer stond altijd prompenvol op deze van Nacht en Nebel en Beats of Love. Ja, het belooft nog een prachtige prosavond te worden. Straks na 6 uur is er onze collega Johnny Johnson met het Radio Pros Muziekcafé. Tussen 8 en 10 vanavond is er ook nog, hoe heet die jongen nog? Ah, Danny van Mechelen, die is er ook bij. En tussen 10 en 12 is er onze collega Steve Stark. En wat we natuurlijk ook niet mogen vergeten, 5 september, een van die datums die je zeker en vast in je agenda moet plannen. Want dan is er de Radio Pros Spaghettiavond. Heb jij nog geen kaart ervoor? Je kan er bij ons voor terecht. Gewoon doen. Want het is lekker. Ook croque monsieur. Niet croque madame, ik weet het wel. Ook vegetarisch. Kortom, voor ieder wat wilt.

Tja ja, de jaren 80 waren toch zo prachtig, hè? Vooral als je platen zoals deze terug hoort. Paul Young en Love of the Common People. Amai zeg, iets voor 6 uur geworden. Dansbaar zit erop voor vandaag. Zometeen is het de beurt aan onze collega Johnny Johnson. En die neemt je mee tot 8 uur in zijn Radio Plus Muziekcafé. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Ga je vanavond nog de deur uit. Doe het rustig aan, hou het veilig. En vooral, niet te veel zuipen, hè. Ah, u weet het. Tot volgende week. Ciao.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen. Hij haalde het in een spurt met 2 voor de Ecuadoriaan Richard Carapaz. Op zo'n 50 kilometer van de meet werd het voor Evenepoel nog spannend na een probleem met zijn fiets.
4: Ik was best wel in paniek. Uiteindelijk heb ik gewoon zo hard mogelijk naar boven gereden. Wel gepaced omdat ik wist dat er op de plateau en in de afdaling nog veel goed te maken was. En dat is ook wat dat ik gedaan had, want het was ook nog best nog ver. Maar uiteindelijk maakt het niet uit. Als je wint, elk probleem is dan mooi meegenomen.
3: Het is de 4e keer dat Evenepoel de wedstrijd wint. Hij wordt zo alleen recordhouder. De getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week is gevonden. Dat meldt de politie. Daarvoor werd vanmiddag nog een opsporingsbericht verspreid. De man zat op de tram toen een man van 54 een dodelijke klap kreeg nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. Ook de getuige zou slagen hebben gekregen van de dader. Die werd opgepakt. In Maasmechelen in Limburg heeft het zwaar gebrand in een loods naast een boerderij. De zwarte rookpluim was tot ver in de omtrek te zien. Omwonenden houden ramen en deuren best nog een tijd gesloten. Bij de brand raakte niemand gewond. Ook de dieren die in een boerderij in de buurt stonden, konden in veiligheid gebracht worden. De leiders van 22 EU-landen eisen maatregelen om de buitengrenzen te versterken. Bij hen ook onze premier De Wever. De aanleiding is de toevloed van migranten in Ceuta, een stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Ze richten hun eis aan de Europese Commissie. Journalist Robin Ramakers is voor ons in Ceuta.
5: Je voelt ook uiteraard dat er in heel Europa politieke topspanning heerst. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de bijzonder indrukwekkende beelden van zo'n gigantische massa. Van het moment dat er aan de andere kant de deur wordt opengezet om politieke druk te zetten op Europa, ja, dan kunnen we daar eigenlijk vrijwel niets tegen beginnen.
3: In Amsterdam wordt de Pride vandaag gevierd. Duizenden mensen zijn er samengekomen langs de grachten voor een botenparade. Die is dit jaar extra groot door de World Pride Week, die ook in Amsterdam plaatsvindt dit jaar. Een belangrijk signaal vanuit de stad, zegt burgemeester Femke Halsema.
6: Wij zijn een stad die uit wil stralen dat iedereen vrij kan zijn, dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat staat onder druk. En dan is het eens te meer belangrijk dat je als stad laat zien wat je waarden zijn, dat je voor vrije liefde staat. Alsjeblieft, laat je zien. Wees trots, want onze stad wordt er kleurrijk door.
3: Ook premier Rob Jetten nam deel aan de Pride. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen en maandag krijgen we zonnig zomerweer met maxima boven 30 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met kans op buien, maar met zomerse temperaturen rond 25 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
8: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
9: Zaterdagavond van 6 tot 8. Het Radio Pros Muziekcafé.
10: Fiesta!
11: Johnny Johnson.

We draaiden Neil Young en Rocking in the Free World. Meteen een keiharde plaat. Vrienden, een nieuwe maand en zaterdagavond weekend. Dus de hoogste tijd om ons muziekcafé te openen. Kom erbij en geniet van de mooie muziek. Een hele goede avond allemaal.

Marco Borsato in betere tijden. Zo'n plaat die helemaal in je hoofd blijft hangen. Ik leef niet meer voor jou. We zijn 1 augustus en ons terras is weer helemaal geopend voor een lekker drankje en een goede sfeer. Tot 8 uur krijg je ook de heerlijkste hits en meezingers. Dit is nog een keer een plaat van de Zweedse formatie ABBA met een van hun betere. Hier is Head Over Heels. Welkom op de radio.

0: een van de minder bekende platen van ABBA. Want eigenlijk wou Björn deze plaat helemaal niet uitbrengen. Maar liet zich overtuigen door de hele mooie blonde haren van Agnetha.
1: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

0: Deze vrolijke popmuziek kwam uit de jaren 70. Ze waren origineel uit Schotland, de Bay City Rollers. Deze keer met I Only Wanna Be With You.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053-83-1906.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
4: Dit is het leukste café van Vlaanderen. Het Radio Pros Muziekcafé.
5: Here we go!
6: Johnny Johnson.

En wat een heerlijke swingende ambianceplaat is dit toch. Dat waren die Snappers. En hey baby, als je niet op het terras wil zitten, kom dan gewoon binnen in de airco in ons café. Het is allemaal mogelijk. Hier is Frank Galan en Takata.

0: Een hele goede vriend van Radio Pros FM, deze Frank Galan. En dat met takketakketa. En de volgende is ook een hele goede vriend, want hij kwam op bezoek in onze studios. Onze supertip van de week.
1: Dit is de zomer van Radio PROS. Radio Pros is er voor jou. Radio Pros is er door jou. Radio Pros zomert erop los.
2: Radio.

0: Nog wel een beetje vroeg. Dit waren Alain Clark en Jan Smit en Ik wil slapen.
1: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
2: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
1: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
2: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
1: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
2: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
1: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

zondag komt hij langs in de studio's van Radio Pros. De ambiancemaker nummer 1 en Yves Segers en dat met Dolores. We gaan het ritme wat opdrijven, een beetje rock'n'roll, een beetje hardrock. Het kan altijd, zeker op een zaterdag in het muziekcafé en dat tussen 6 en 8 uur. Hier is Van Halen en Jump.

Iedereen haalde de luchtgitaren boven met deze Eddie Van Halen, Van Halen en Jump. Deze plaat draai ik regelmatig in mijn programma's. Ik vind het een schitterende plaat. Hier is Bandits.

met deze Niklo sluiten we ons cafeetje af tot na 7 uur. Have a boy and have a man. Tot zometeen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
6: Welkom in het Radio Pros Muziekcafé.
7: Johnny Johnson.

Een van de nieuwste trends als het gaat over dansmuziek is wel deze Jesse Matador met Allez, Hola, Olé. Deze heren en dames zijn al een tijdje langer bezig. Ze komen uit Zweden. Dit is een van hun betere nummers. En het past helemaal in de sfeer. Hier is Ace of Base.

Ze spraken over een cruel summer en dat hebben we ook al gehad met temperaturen boven de 35 tot en met 40 graden. 105.5, 107.1, 107.5 en

0: Nog niet zo lang geleden gaven zij een prachtig concert in Halle. Deze Robots, en ze zijn er nog altijd met You're the Reason Why. Even naar het Nederlands met deze Jalles.
1: Je mag nu eindelijk met me uitgaan, maar je moet weg voor middernacht. Toch laat ik je niet naar huis gaan, voor de

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik mijn pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Pulse FM.
3: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Uit 1978 kreeg je de tweede ABBA voor vandaag. Je weet, in het Muziekcafé elke week draaien we twee platen van dezelfde groep. Dit waren de Summer Night City. En herinnert u zich Ozzy Osbourne nog?

Deze plaat horen ze waarschijnlijk in de hemel ook met Ozzy Osbourne erbij. En dat was hij nog een keer met Paranoid. Dit is ook al een hemelse held geworden. Dan moeten we even naar Frankrijk met Monsieur Johnny Hallyday en Quoi ma gueule.

0: Johnny Hallyday met zijn ruwe stem en ma gueule quoi. Qu'est-ce que la ma gueule? En als je van het leven houdt, dan moet je bij Jan Biggel zijn.
1: Welkom in het Radio Pros Muziekcafé.

En het lijkt gewoon dat hij op ons terras zit, deze Jan Bigel. En wat kan het leven toch mooi zijn. Trouwens, je zit hier op het terras van ons muziekcafé. Zoals deze Shibuzi. Het is lang geleden. Hier is nog een keer A Bar Song.

mooie plaat van Shibuzi en dat met de Bar Song. En trek nu je dansschoenen maar aan, want hier is de allermooiste slow in de wereld. Roosmuziek.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

0: Racer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Roos Muziek Café.
2: Ready, baby? Hang on.

Bart en Wanna Play a House. Je hoort alleen de mooiste muziek op jouw radio. En dat is Radio Pros FM. Dat je kan volgen via de 107.5, de 107.1 of de 105.5. Ook via het internet. Feeling my

Dit was Billy Gillis en Loving You is in my DNA. En daar kan je van op aan. Vrienden, de tijd gaat weer ontzettend snel. We gaan alweer richting 8 uur. En het moest er eens van komen. Hier is Iron Maiden.

men wilde haren stonden weer helemaal omhoog en de lichtgitaren vlogen hier van alle kanten. Dit waren Iron Maiden en Run Through the Hills. Hier is Alcazar en Crying at the Discotheque.

Je zou er helemaal van wenen, want dit is weer het einde van ons programma, vrienden. Alcazar en Crying at the Discotheek. Jawel, dit is het einde van het Muziekcafé. Ik ben er morgen weer met Peter tussen 9 en 12 en een interview met Yves Segers. Dus allen luisteren en graag tot morgen. Lichtje.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Pols FM.
5: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: In de activiteitenkalender voor deze week kijken we reikhalsend uit naar donderdag 6 augustus. Dan strijken de legendarische parkfeesten namelijk weer neer in het prachtige Stadspark van Aalst. Vanaf 18 uur ben je van harte welkom voor een onvergetelijke zomeravond vol gratis live muziek en pure ambiance. De spits wordt dit keer afgebroken door de bekende carnavalsgroep de Stoefkabassen, die gegarandeerd de toon zetten voor een stevig feestje. Het absolute hoogtepunt volgt later op de avond met een ras-echte thuismatch. Aalsters poptalent Aaron Blommaert bestijgt het podium om het park te betoveren met de nummers van zijn gloednieuwe album. Of je nu komt voor de topartiesten, de gezellige sfeer onder de bomen of een fris drankje met vrienden, de parkfeesten zijn de plek waar Aalst deze week samenkomt. De toegang is volledig gratis, maar let op, laat eigen glas thuis. En we trekken een aantal kilometer verder, want van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus barst in evenementenzone de Groebel in Iddrichem het gloednieuwe volksfeest Eerhem Koerstos. Niemand minder dan sportjournalist Ruben van Hucht trapt het feestweekend op vrijdagavond officieel af. Zaterdagavond volgt een spetterende editie van Iddrichem Zingt en Feest met optredens van de liveband Lesco en Sergio. Zondag vanaf 11 uur volgt de sportieve apotheose met het Belgisch kampioenschap wielrennen voor nieuwelingen, waar de beste Belgische jeugdzonestrijders racen om de nationale driekleur. De toegang tot alle evenementen is het hele weekend volledig gratis. En we besluiten onze kalender met een prachtig lokaal initiatief in Haalderst, want VZW Schoonderhagen opent deze zomer opnieuw de deuren van haar prachtige tuin voor Bar Speciaal. Het wordt een supergezellige, inclusieve zomerbar waar de bewoners, begeleiders en vrijwilligers je met open armen ontvangen. Iedereen is welkom om te komen genieten van een verfrissend drankje en van heerlijke lokale producten van onder andere schapenmelkerij Boschele en slagerij Johan. Je vindt deze sfeervolle bar aan Home Haalderst aan de Houtmarkt 32. Je kan er in augustus langs gaan op vrijdagavonden van 5 tot 10 of op zondagnamiddagen van 2 tot 7.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio.

0: zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pols FM
6: 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goeienacht.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Bros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.